0: Wist je dat dat MCS Radio De Breek nu ook WhatsApp heeft? En wanneer je noem een nummer naar Radio De Breek checken even WhatsApp voor klok 1 nu maandag, maandag juni de 25e, dan wordt je noem in een los nangestald om 5 tickets te gewinnen voor de Elmer Truck & Tractor Pull deze weging juni de 26e en 27e. 2 tickets zijn voor wassenen mensen die jan je even 16 jaar oud en 2 voor jouwen tussen 7 en 15 jaar oud. Kingen winge 7 zijn free. De last zal maandag klok 1 nu maandag passeren en we worden dat even om radio metdelen en dan ook om WhatsApp nap. Ze wordt als de nummer 226-352-5600. Deze nummer schoeft op bloos tim audio oder tekstchecken niet te voen. De nummer waren 226-352-5600. We freuen ons deze weg te magiend ungeholen kan. Dankeschön für Hörchen.
1: Did you know you can advertise with MCS? Promote your business to a highly engaged audience. Our fence line at the MCS Plaza, 300 Talbot Street West in Elmer, provides unique advertising opportunities. We have signs that are 36 high by 48 wide, full color available. Corrugated plastic with grommets installed, and the installation is done by MCS. A way to give back to your community. The options are $350 plus tax for a 6-month stint or $500 plus tax for 12 months. That's the better option. Connect with us today. Connect with me, Mary, at 226-544-0380 or via email at connect@mcson.org for more details.
2: Ik ben Agatha Neufeld van de Elmer Thriftstuur en je hoort naar Radio De Breek 105.9 FM.

0: Wist je dat dat MCS Radio De Breek nu ook WhatsApp heeft? En wanneer je noem een nummer naar Radio De Breek checken even WhatsApp voor klok 1 noemmerig maandag juni de 25e, dan wordt je noem in een los nangestald om 4 tickets te geven voor de Elmer Truck & Tractor Pull deze weging juni de 26e en 27e. 2 tickets aan voor wassene mensen die jan je even 16 jaar oud en 2 voor jou en tussen 7 en 15 jaar oud. Kenge winge 7 zijn free. De last zal maandag klok 1 noemmerig passeren en we worden dat even om radio metdelen en dan ook om WhatsApp nap. Ze wordt als de nummer 226-352-5600. Deze nummer schoeft aber bloos zum Audio oder Tagschecken nicht te voen. De nummer waren 226-352-5600. We freuen ons dessen weichte Magint Winge holen kann. Dankeschön für Hörchen.
1: My name is Anna Bergen, the Executive Director at Mennonite Community Services. Ihr Hörchen hier, nur Radio De Breg 105.9 FM.